0: leven als nieuwe hoop in de stilte van het plasterse verworven. Tetra, waar in het bedulver is en in het plaster bevroegd.
1: Vannig, het nek is tilkomend.